In 1995 begon Suzuki met het opnemen van alle geestelijke Bach-kantates op het vooruitstrevende Zweedse label BIS. Zijn leermeester, Ton Koopman, was toen op driekwart van de kantates. Gardiner, die deed het pas in 2000. Suzuki hield de aanpak van Ton Koopman aan in een historische gang door Bachs scheppingsjaren vanaf de eerste kantates. Uit die beginperiode, nu BWV 131 en 106, twee van de allermooiste vroege kantates. Eerst die prachtige BWV 131, Aus der Tiefe naar Psalm 130.

U hoorde Membra Jesu Nostri van Dietrich Buxtehude, zoals gisteren aangekondigd en nu vandaag dus geheel te beluisteren onder leiding van Masaaki Suzuki met het Bach Collegium Japan. Tot zover geen dag zonder Bach op de concertzender. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Tot morgen.

Het is weer 1 uur geweest, dus dat betekent op de Concertzender geen dag zonder Bach. Zoals iedere werkdag van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. Vandaag aandacht voor de familie Suzuki in deze Suzuki Week. Ja, die familie, dat is een soort Bach-familie. Haast ieder is muzikaal. Velen genoten ook hun barokopleiding trouwens in Nederland. Een broer, Hidemi, is een zeer begaafd barokcellist. Zijn uitvoeringen van de Haydn-concerten zijn nog steeds een referentie. Haast iedere keer speelt hij in de Amsterdamse Cello Biennale. En dan schoonzus Midori, die zingt uitnemend sopraan en kreeg ook hier in Nederland haar opleiding. Zoon Masato is hier aan het werk met zijn vader Masaki in die heerlijke dubbelconcerten van Bach. Eerste bewerking van het beroemde dubbelvioolconcert. En de kans is zeer groot dat vader Bach dit dubbelconcert destijds speelde met zijn oudste zoon Wilhelm Friedemann in dat beroemde Café Zimmermann, het gerenommeerde koffiehuis aan de Katharinenstraße in Leipzig. Wilhelm Friedemann zal toen een jaar of 15 geweest zijn. Maar hier dus vader en zoon Suzuki.

Vader en zoon Masaki en Masato Suzuki speelden met het Bach-collegium Japan het concerto voor twee klavercymbals in C klein, BWV 1062. En nu door dezelfde vader en zoon, die steeds wisselen van het eerste naar het tweede klavercymbal, het heerlijke, vrolijke dubbelconcert in een zonnige Italiaanse sfeer. Let wel, er is wel een eerste en tweede klavercymbal, maar bij Bach's democratie is iedere stem gelijkwaardig aan de andere.

Zoon en vader Masato en Masaki Suzuki. Dit was het concerto voor twee klaverscimbels in C groot, BWV 1061. En van deze reeks nu het dubbelconcert BWV 1060. Een bewerking van Johann Sebastian van het vermoede concert voor viool en hobo. Heerlijke muziek met ook weer een zeer mooi middendeel. Muziek die bestand is tegen veelvuldig luisteren, zoals Joost Zwagerman dat eens zei.

Dit was het concerto voor twee klavercimbals in C klein, BWV 1060. U hoorde dus weer Masato en Masaki Suzuki. Zoon Masato heeft meer in zijn mars dan geweldig goed klavierspelen. Klavierspelen, orgel en klavercimbal dus. Hij heeft de eerste orkestsuite bewerkt voor twee klavercimbals, wat in Bach's tijd een heel gewone aanpak was. Dan kon je het thuis spelen of in het café. Tot einde van de tijd van vanmiddag hoort u daaruit.

Dit was de suite nummer 1 in C groot naar BWV 1066, bewerkt voor twee klaversymbols door Masato Suzuki. U hoorde vader en zoon Masati en Masaki Suzuki. En tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach op de concertzender van 1 tot 2 op de werkdagen. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert-Jan Bach. Tot morgen.

En inmiddels is het 1 uur geweest bij de Concertzender. En zoals iedere werkdag zijn we hier met ons programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en het programma wordt samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Alsof we er een toetsendag bij krijgen vandaag. Want iedere dinsdag, die hebben wij gebombardeerd tot toetsendag. Dat is ook deze week gebeurd. Maar nu eigenlijk, u krijgt er een extra. Want een portret van Masaki Suzuki als organist. Een nieuwe cd en heel bijzonder, opgenomen in de Martinikerk in Groningen. Suzuki speelt op het prachtige Schnitke Hintz-orgel aldaar. Een barokorgel met een hele historie en een van de mooiste van Nederland en dus ook van Europa en dus van de wereld. Een orgel met een enorme klankrijkdom. En dat zullen we vandaag zo dadelijk goed kunnen horen. We beginnen met de bekende Toccata en Fuga in D-klein. Zeer geliefd, zeer bekend. Van een zeer jonge Bach. Angetwijfeld. Maar wie anders zou het dan geschreven kunnen hebben? Merkt Maarten het Hart bijvoorbeeld terecht op. Mogelijk gebruikte de jonge Bach dit stuk om orgels te testen. Dat mocht hij als 18-jarige al doen. En dat betekent dus dat hij een wonderkind was die dus als puber al heel goed virtuoos orgel kon spelen. In de fuga worden alle registers in allerlei akkoorden tegen elkaar aangezet. Maar in de toccata, waarin dat ijzersterke begintuima steeds opnieuw langskomt, dan houdt het even in, na 30 seconden, en dan kom je in een andere wereld. En dan, na 1 minuut, komt er een lichter, filosofischer thema. Dan gaan we weer terug naar de aanvankelijke heftigheid. En dan zet na 2 minuten en 30 seconden de fuga in en begint het grote werk. Ook parcours door de toon, door een universum van klank. Ja, Masaki Suzuki zegt dat hij primair organist is en van daaruit kantates uitvoert, net als de grote Bach. En dit is echt heel goed gedaan door Suzuki. Je hoort ook de overmacht die zo'n barokorgel kan oproepen. Bach had helemaal geen behoefte aan grotere koren of orkesten, zoals Willem Mengelberg of een Eugen Jochum beweerde. Vocaal ging het om articulatie, niet om volume of klankkracht. Met het orgelgeweld kon hij de luisteraars voldoende imponeren.

De toccata en fuga in D-klein, BWV 565, werd uitgevoerd door Masaki Suzuki op het Schnitger-Hinz-orgel in de Martini-kerk in Groningen. Meteen door met de partite diverse sopra il corale, O Gott, du frommer Gott, BWV 767. Bachkenner Albert Clement merkt hierover op dat je de coupletten van het koraal van Johan Heerman erbij moet hebben. Vanuit de tekst begrijp je pas wat Bach met de noten deed en de uitvoerder kan dat dan ook oppakken. Suzuki laat de instrumentalisten bij zijn cantate-uitvoeringen ook altijd de tekst lezen. Vaak in het Japans, als ze maar begrijpen wat ze doen, waar het over gaat. Partita betekent gewoon reeks.

Partite diverse sopra il corale, o God du fromme God, BWV 767. Johann Sebastian Bach dus, uitgevoerd door Masaaki Suzuki, wederom op het Schnitger Hinsorgel in de Martinikerk in Groningen. Door met de indringende prelude en fuga in G klein, BWV 535. Een zeer jong werk. Mogelijk was Johann Sebastian zelfs nog geen 18. Uit de Lüneburger tijd dus. We horen namelijk grote invloed van voorbeeld Johann Adam Reinken, de grote organist uit Hamburg. Nog indirect leerling van onze Swedink. G klein is altijd een heftige toonsoort, of het nu de jonge Bach is of de Mozart van de 40e symfonie.

Masaaki Suzuki speelde op het Schnitger-Hinz-orgel in de Martinikerk in Groningen prelude en fuga in G-klein BWV 535. Een bijzonder werk zijn de kanonische variaties op Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 769. Dit geliefde kerstlied van Luther komt bij Bach op veel momenten terug, met name in zijn Weihnachtsoratorium. Maar hier maakt hij er kanons op. En deze aanpak past bij de late Bach, die in 1747 intensief bezig was met kanons en fuga. Denk maar aan het Musikalische Opfer en de Kunst der Fuge.

U hoorde wederom Masaaki Suzuki op het Schnitgerinsorgel in de Martinikerk in Groningen, met kanonische variaties op Vom Himmel hoch, da komm ich her, BWV 769. En tot slot nog Masaaki Suzuki in de Prelude en Fuga in E klein, BWV 548. Weer zo'n indringend en imposant werk waar sommige mensen hard voor weglopen onder het motto: voor het orgelspelen de kerk uit. Wel, de kerk heeft indertijd veel mensen mentaal beschadigd en dat associëren we ze vaak met dit soort orgelmuziek. Muziek als een kwelling dus. Zoals in Clockwork Orange, de film van Stanley Kubrick, waar de boeven bij wijze van opvoedende straf worden blootgesteld aan de negende van Beethoven. Wel, deze Fuga in E-klein is gewoon imposante en overdonderende barok. Als je erbij bent, dan trilt de hele kerk van het zware pedaalwerk. Muzikaal geweld. Op een goede installatie thuis of met een subwoofer, dan voel je dat ook aan de lijve. Want dit is weergeloos opgenomen door de mensen van Bies. Dat is het platenmerk Bies. Het staat in E-klein, dezelfde toonsoort als het beginkoor van de Matthäus Passie. Kippenvel,

En dat was de prelude en fuga in E-klein BWV 548 van Johann Sebastian Bach. En wel de uitvoeringen berusten bij Masaki Suzuki op het Schnitke Hinzorgel. En dat alles in de Martinikerk in Groningen. En tot zover voor vandaag ons programma Geen Dag Zonder Bach. We zijn er iedere werkdag van 1 tot 2 uur op de concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl, Govert-Jan Bach is dus de samensteller. En ik dank u voor uw aandacht en ik wens u verder een goede middag.

Geen dag zonder Bach op de concertzender, op de werkdagen om 1 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door onze programmamaker Govert Jan Bach. Deze week zal Sigiswald Kuiken bij de Nederlandse Bachvereniging dirigeren. Als u de data wil weten, kijkt u even op de site van de Nederlandse Bachvereniging. Van Bach zijn er de twee zogenoemde sollicitatiekantates, BWV 22 en 23. En dan heb je ook nog BWV 75, Die Elenden Sollen Essen. En dat zijn belangwekkende en fantastische stukken. U kunt die BWV 22 op aflevering 64 horen bij ons bij de concertzender en BWV 23 op aflevering 65. U kunt die altijd opzoeken onder uitzending gemist op de concertzender site. Nu dus de beurt aan BWV 75. Op 30 juni 1723 dan klonk deze dubbele kantate van wel een half uur. En dat betekende een deel voor en een deel na de preek. Een preek die altijd wel minstens 1 uur duurde. Bach was net aangenomen in Leipzig en iedereen was benieuwd. De Leipziger krant vermeldde het met de mededeling dat met guten applaus op de kantate werd gereageerd. Er mocht dus geklapt worden in de kerk. Dat zou bij ons toch niet mogen. Andere tijden, zullen we maar zeggen. John Eliot Gardiner vertelt dat het wel eens een aardige janboel zou kunnen zijn geweest in die kerken. Men kwam voor mekaar. Sociale uitwisseling, kleren tonen, huwelijksmarkt. De muziek daarin was toch wel het uitje waar de mensen voor kwamen. De opera namelijk was toen net gesloten. Sigiswald Kuiken gaat dat met de kleine bezetting uitvoeren bij de Nederlandse Bachvereniging. Daar is hij op basis van onderzoek een grote voorstander van geworden. We gaan het nu horen met Masaki Suzuki, die net als Ton Koopman, Philip Herrewegen, John Eliot Gardiner en Nicolaus Arnoncourt die stap niet hebben gezet. Al moet John Eliot Gardiner in zijn boek toegeven dat het zeker wel enkelvoudig bezet was in Bach's tijd. Maar deze dirigenten laten hun geweldige koren niet in de steek. Bovendien weten we waar Bach's ideaal was. 3 tot 4 stemmen per stemsoort. En daar rolt daar altijd een koor uit van 16. Denk u maar even aan de 16 van Harry Christopher. En dat is ook steeds de grootte van de koren van deze dirigenten. Zo ook Masaki en zijn geweldige Bach-collegium Japan. En wie horen we daar verder nog? Midori Suzuki, ja, de schoonzus van Masaki en dus de tante van de zoon Masato. Eigenlijk een soort Bach-familie anno nu.

U hoorde BWV 75, Die Elenden Zullen Essen. En de uitvoering berustte bij Midori Suzuki, sopraan, Yoshikazu Mira, alt, Gert Turk, tenor en Peter Kooi, bas, met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. Tot slot van deze Suzuki-week delen van de Matthäus-passie, met Suzuki op zijn best. Het is gedragen, gewijd, maar altijd warm en kristalhelder. Mooie tempi die niemand hoeft af te schrikken. Nooit haast of gejaagdheid, zoals nog wel eens bij Gardiner, de operaman ook. We laten vooral koorfragmenten horen waarin Suzuki op zijn best is. En het meest bijzondere deel van de Matthäus-passie, waarin de sopraan het Aus Liebe zingt, geflankeerd door de haatkoren, Last in Kreuzigen, clair obscur bij Bach. Contrast tussen hemelse tederheid en liefde en de haat, de wraakbehoefte.

U hoorde delen uit de Matthäus-passion, BWV 244. En kijkt u maar even om precies te weten wat er nu uitgevoerd werd op de speellijst bij Concertzender.nl. De uitvoerende waren in ieder geval Nancy Argenta, sopraan, Gerturk, tenor en het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. En tot zover dus onze Suzuki-week. Einde van dit programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender, werkdagelijks van 1 tot 2. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is Govert Jan Bach. We wensen u prettig weekend en tot maandag.

Het is 1 uur geweest op de concertzender. We beginnen ook deze maandag, zoals elke werkdag, aan Geen Dag Zonder Bach. Van 1 tot 2 uur, zoals gezegd. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert-Jan Bach. Wel, we beginnen deze week aan een Nicolaus Harnoncourt week. En dan gaan we in op een aantal aspecten van deze grote pionier. We zullen veel Bach doen, maar via Mozart komen we uiteindelijk uit bij de Weense Johann Strauss. Daar zullen we eindigen. In onze herdenkingsaflevering 343, gingen we al op hem in, op Harnoncourt, met een van zijn eerste opnames en zijn laatste met Beethoven symfonieën. Nu pakken we het op in 1977. Nicolaus Harnoncourt is dan al 6 jaar bezig om met Gustav Leonhard alle Bach-kantates op te nemen in de meest oorspronkelijke bezetting als mogelijk. Hij gebruikt jongensstemmen en oude instrumenten of kopieën daarvan. De ruim 200 kantates zijn verdeeld tussen Amsterdam en Wenen. In de uitzonderlijke kantate 70 vinden we het raamwerk van een vroege kantate uit Weimar uit 1716. Later in Leipzig werkte Bach deze kantate om en voorziet hem ook van recitatieven. Deze versie voert hij uit in november 1723 in Leipzig op de 26e zondag na Trinitatis. Je hoort aan de ene kant de onstuimige frisheid van het vroege werk uit Weimar, maar ook de grotere schaal van de 1723-uitvoering. Het is een theatrale, heftige kantate geworden. De waarschuwing voor de dag des oordeels zijn goed te horen. De theatraliteit in Bachs muziek wordt nog veel te weinig in verband gebracht met de toenmalige preektrant in de kerken. Daar ging het, met veel misbaar, vaak over hel en verdoemenis. Bachs preken in noten staan daar dichterbij dan we soms willen weten. Het waren vooral geen concerten zoals wij, nu bijvoorbeeld bij de Matthäuspassie, beleven. Allemaal een kolfje naar Harnoncourt's hand. Het heftige, gepaard aan mooie, verstilde momenten, vooral in de tenoraria. Het is een lange kantate. Vroeger was het dus een deel voor en na de preek die altijd minstens een uur duurde.

U hoorde uit de Matthäuspassie van Johann Sebastian Bach, uit het eerste deel, de nummers 1 tot 25. Uitgevoerd door Bernarda Fink, alt, Elisabeth von Magnus, alt, Dorothea Röschmann, sopraan, Christiane Schäfer, sopraan, Matthias Görne, bas, Dietrich Henschel, bas, Christophe Précardien, tenor, Michael Schade, tenor, Markus Schäfer, tenor, Oliver Wiedmer, bas, en verder als koor het Arnold Schönberg-koor, de Wiener Zangerknaben ook, en dan Concentus Musicus Wien en de dirigent, uiteraard hier in deze week, Nicolaus Arnoncourt. Een opname uit 2001. En tot zover geen dag zonder Bach, de concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller en programmamaker. Goedemiddag, tot morgen.

1 uur bij de Concertzender, zoals iedere werkdag van 1 tot 2. Geen dag zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl. De programmamaker is Govert-Jan Bach. Geen dag zonder Bach, maar deze dag misschien toch wel weer iets anders. We zitten midden in de Nicolaus Arnoncourt week. En na de Bach-revolutie van de dirigent Nicolaus Arnoncourt, met name in ons land ook, volgde een minstens zo ingrijpende revolutie, namelijk die van de uitvoering van de klassieken. Dus van Haydn, Mozart en Beethoven. Met zijn aanpak van Mozart schokte hij de muziekwereld nog het meest. Waren wij gewend aan de popperige Mozart-aanpak van een Ingrid Hebler of de romantisch-melancholische van Bruno Walter of de romige aanpak van von Karajan, nu ineens klonk er een indringende, scherpe Mozart. Door het koper zelfs ineens agressief. Mozart als confronterende muziek. En dat deed hij vooral met het Koninklijk Concertgebouworkest. Hier een door merg en been gaande uitvoering van de Praagse symfonie. Een zeer dramatisch stuk muziek dat samenhangt met de evenzeer dramatische Don Giovanni. Nicolaus Arnoncourt voert natuurlijk alle herhalingen uit, zodat we een imponerende, grote en lange symfonie krijgen. Grensverleggende muziek die de loper al voor Beethoven uitrolt.

U hoorde het requiem van Wolfgang Amadeus Mozart, KV 626. En de uitvoerende waren de alt Bernarda Fink, de sopraan Christine Schäfer, Kurt Streit tenor en Gerald Finley bas. Het koor het Arnold Schönberg koor en het orkest Concentus Musicus Wien en de dirigent, zoals uiteraard de hele week, Nicolaus Arnoncourt, een opname uit 2003. Ook van de Johannespassie maakte Arnoncourt verschillende opnamen. Die uit 1965 leidde de authentieke revolutie in. Hij nam de Johannespassie ook op als film, op dvd dus, met jongetjes en weer onze Nederlandse Robert Hol. Ten slotte maakte hij daar in 1993 weer een uitgebalanceerde cd-opname van, met het Arnold Schönberg-koor en een keur van solisten. En daar had hij ook zo'n goede neus voor. Thomas Hampson, Charlotte Margiono voor Mozart. En hier een prachtig alt Marion Lipovsek voor die uitnemende aria Es ist vollbracht. Christophe Quint speelt de gamba. Luistert u zelf.

U hoorde uit Bachs Johannes Passion het recitatief Und von Stund an, de aria Es ist vollbracht, en het recitatief Und neige das Haupt. Uitvoerenden Anthony Rolf Johnson, tenor, Robert Hall, bas, als de Christuspartij, Marianne Lipovsek, alt, en Christophe Quin op gamba, met het Concertus Musicus Wien, dirigent Nicolas Arnoncourt. En tot zover geen dag zonder Bach vandaag op de Concertzender tussen 1 en 2 op de werkdagen. Mijn naam is Job van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Tot morgen.

geen dag zonder Bach. Het is 1 uur geweest, ook bij de concertzender. En dat betekent dat we met ons werkdagelijks programma gaan beginnen. We hadden deze week een zogenaamde Nicolaus Arnoncourt week. Met allemaal werken gedirigeerd en van grote invloed voorzien door de dirigent, onlangs overleden, Nicolaus Arnoncourt. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach stelt deze programma's samen. Hij is de maker van deze programma's. Wel, voor de laatste dag, laatste werkdag deze week, en voor de laatste keer dus, de dirigent Nicolaus Arnoncourt. Naast diens werk met het Koninklijk Concertgebouworkest, hij was daar honorair dirigent, maakte Arnoncourt diepe indruk op het Amsterdamse publiek door de 3 zogenaamde Da Ponte-opera's van Mozart in het muziektheater te doen. Je moest vechten voor een kaartje. Je moest al vroeg in de rij staan in de opera en dan maar afwachten of het lukte, of dat het laatste kaartje net voor je neus wegging. Dat kon ook natuurlijk. Het waren topavonden. Geprofileerde Mozarts kreeg je, maar er was ook alle ruimte voor lol, luchtigheid, dans. Uiteindelijk was Nicolaus Arnoncourt met al zijn adel een Wener. En dat zou hij altijd blijven. U hoort een sterrencast met Thomas Hampson, Barbara Bonney en onze eigen Charlotte Margiono als de gravin in Mozarts beste, de Notte.

En dit was dan BWV 154. Mijn liebster Jezus is verloren. Ook weer onder leiding van Masaki Suzuki. En dan gebruikt Bach voor de volgende zondag een kantate uit 1716. Maar schrijft voor zondag 23 januari, weer 1724, de kantate BWV 73. Herr, wie du wilt, so schick es mit mir. Theologisch komt dat overeen met het Matthäuskoraal, was mein Gott will, das geschehe allzeit. Het gaat om onderwerping aan Gods wil. Bach geeft dat overrompelend vorm in een kantate die veel weg heeft van een preek in de vorm van een toneelstuk waarin verschillende stemmen opklinken. Het Herr, wie du wilt geeft hij in vier noten de gedaante van een leitmotief. Eduard van Hengel vergelijkt dat met het klopmotief uit Beethovens vijfde. Ta-ta-ta-ta. In Bachs kantaten mondt dit motief uit in de laatste aria van de bas. En hier weet de Vox Christi, de stem van Jezus, waarin de woorden een aureool van de strijkers krijgen, zoals we dat ook horen in de Matthäuspassie, als Jezus spreekt. We horen nog de doodsklokjes getokkeld klinken, maar wel helemaal in majeur. Zo ook het slotkoraal. Alles zal recht komen.

weer onder leiding van Masaki Suzuki, een kantate, de kantate BWV 73, Herr, wie du willst, so schickt es mit mir, voor de derde zondag na Epifanie, op 23 januari 1724, dus na Drie Koningen. Meteen de zondag daarop, zondag Septuagesima, 6 februari 1724, en dan zorgt Bach weer volledig voor andere verrassende muziek. De tekst gaat over morrende, ontevreden arbeiders die niet krijgen waar ze recht op menen te hebben. Bach zet dat op in noten die daar zo bij passen. De boosheid van het morren in een kort beginkoor en dan meteen, in de alt, het aanhoudend drenzen in moeren nicht, mor toch niet. En dat doet Bach dan in de vorm van een menuet, waarin alles ook steeds herhaald wordt. Later prijst de sopraan de genoegzaamheid als voornaamste deugd aan. Ja, wat dat betreft, de tijden zijn wel veranderd. Wij morren graag en genoegzaamheid vinden we burgerlijk.

En tot slot van vandaag hoorde u het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaaki Suzuki met BWV 144, de kantate Niem was dein ist und gehe hin. En tot zover Geen dag zonder Bach, het programma van de Concertzender iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de samensteller, de programmamaker van deze uitzending. Goedemiddag.

Geen dag zonder Bach, iedere werkdag van 1 tot 2 op de concertzender. Goedemiddag, ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Wij sluiten deze reeks opeenvolgende cantates van gisteren af met de cantate 181. Leichtgeziende Flattergeister, over lichtzinnige, oppervlakkige mensen. De cantate was geschreven voor 13 februari 1724 en volgt dus direct op BWV 144 van de zondag daarvoor en waar we gisteren mee afsloten. Daarvoor gebruikt Bach de sfeer van het hof met al zijn pronkzucht en oppervlakkigheid. Badinerende motiefjes worden steeds herhaald, de gravitas, de ernst ontbreekt. Bach kan dus ook fladderige, flattergeistige muziek schrijven. Maar hoe heerlijk en verleidelijk. Entertainment van de hoogste orde. Een snufje Händel in Bachs werk. Toch is het slotkoor weer echt een doorwrochte Bach. Maar heel heiter en aangenaam. Zou Händel maar van een ontmoeting hebben afgezien, omdat hij wist dat Bach dat ook nog kon?

En dit was de cantate BWV 181, Leicht gezien de Flattergeister, voor zondag sexagesima 13 februari 1724. Met als uitvoerende Yakari Nonoshita sopraan, Robin Blaze countertenor, Gert Turk tenor en Peter Kooi bas, met het Bach Collegium weer onder leiding van Masaki Suzuki. De concertzender heeft zeer terecht veel aandacht besteed aan de grote pionier en grensverlegger Nicolaus Harnoncourt. Wij deden dat met muziek van Bach tot en met die van de gebroeders Strauss, maar nog te weinig met Nicolaus Harnoncourt als cellist, barokcellist wel te verstaan. Hij was cellist bij de Wiener Symphoniker, dat andere grote orkest in Wenen, maar hij bekwaamde zich steeds meer in de barokcello. De concertzender gaf daar al eerder aandacht aan, en dat was op maandag 21 maart, en wel in het programma Documento, en dat kunt u wellicht bij concertzender.nl nog opzoeken. Te weinig bekend is dat Harnoncourt de barokcello speelde in een ensemble met onze landgenoot Gustav Leonhard, dat in de jaren 50 opnames maakte met onder andere de countertenor, ofwel de altus, wat u wilt, Alfred Deller. En met hem, deze Deller, is het allemaal begonnen. In de oorlog was hij al bezig met het herontdekken van die falsettechniek, het zingen van een man met de kopstem. Puur een techniek waar geen medisch ingrijpen voor nodig is, maar wel een traditie die helemaal in vergetelheid was geraakt. Alfreds zoon Mark vertelde dat hij zijn vader in het Weihnachtsoratorium en in de Matthäuspassion aria's hoorde zingen. In de late jaren, 1940, kwamen de eerste opnames op 78 toerenplaat van Purcell's Music for a While. En onze samensteller, onze geëerde Govert-Jan Bach, die heeft die schellakplaten nog gehoord. En toen kwam in 1954 de eerste opname op langspeelplaat, op LP, van het merk Vanguard. En daar zong Alfred Deller Bach met dat Leonhard-ensemble, waarin dus niet alleen Marie Leonhard meespeelde, maar ook Nicolaus Harnoncourt. En deze vertelde daar ook altijd over dat het allemaal met Deller was begonnen. Die grote, maar fijnzinnige man die de belangstelling wekte voor de authentieke aanpak van de oude muziek en zo de eerste pionier was en de leermeester van Harnoncourt. Er waren discussies, veel gesprekken, veel prachtige uitvoeringen ook, zoals die prachtige cantate 170, Vergnügte Ruh, beliebte zelenwoest.

Concerten van Mettner en Skalkottas werden bekroond met de Deutsche Schallplattenprijs. De Sorabji Mettner en Skalkottas producties zijn uitgebracht op het Zweedse platenlabel Bis. De laatste jaren verzorgt Jeffrey Match voor de concertzender het programma Matchpoint. Een heel gevarieerd programma op de zondagochtend met historische, bijzondere en nieuwe opnamen en interessante wetenswaardigheden. Jeffrey Match ontving de hoge Poolse onderscheiding Silver Medal voor Merits to Culture Gloria Artis voor zijn buitengewone artistieke prestaties en belangrijke culturele inbreng. Het voltempereerde klavier van Johann Sebastian Bach zou wel eens het meest toekomstig bestendige werk ooit kunnen zijn. Deze muziek spreekt al eeuwenlang aan in alle facetten. Ze is te voelen, te denken en te ervaren. In hun architectonische gelaagdheid blijven de 2x24 preludes en fuga's generatie op generatie boeien. Iedere pianostudent speelt ze. En klaviermagier Match brengt dit fascinerende werk van Bach live in 2 recitals. Zo maakt hij het universum dat Bach creëerde toegankelijk voor iedereen. In de jaren 90 van de vorige eeuw gingen Jan Wolkers en Jeffrey Match samen op tournee. De schrijver las uit eigen werk en de pianist speelde het voltempereerde klavier van Bach. In gezamenlijke overgave aan het materiaal verkenden zij deze intense werken die de overgang markeerden naar een nieuwe wereld. Complex en een open boek. Teruggrijpend en vooruitblikkend. De tijd schrijdt voort en staat stil tegelijkertijd. Das voltempereerde klavier, het WTK, zullen we maar even zeggen. Ik citeer nu eventjes Jeffrey Match, ervaar ik als een van de intiemste werken van Bach. Hierin geeft hij zijn meest persoonlijke gedachten weer, zegt Jeffrey Match. De opbouw lijkt op een muzikale reis. Vanuit eenvoudige elementen gaat Bach op weg naar een complexer doel. Zoals ik nieuwe mensen ontmoet, ontmoet ik hier nieuwe thema's. Er ontstaat een dialoog. Bach spelen is voor mij een gesprek tussen Bach, de luisteraar en mijzelf, zegt Jeffrey Match. Dit voel ik vooral heel duidelijk in de fuga's waar thema's zich eerst één voor één en daarna samen ontwikkelen en worden gevolgd door slot of coda. In sommige van deze composities horen we verdriet en in andere juist verwondering of plezier. Veel inspiratie haal ik uit zijn kantates, passies en de grote mis. Je kunt soms een muzikaal parallel in de tekst van de kantates terugvinden in de melodische ontwikkeling in het voltempereerde klavier en een hint geven naar wat Bach waarschijnlijk bedoelde. In nummer 24 uit het eerste boek vinden we bijvoorbeeld een chromatische lijn waarin 12 tonen worden gebruikt. Deze lijn komt ook voor in het eerste koor van de Matthäus Passion. De fuga staat in dezelfde toonsoort. En tot zover citeerde ik de pianist Jeffrey Match. U hoort nu vandaag de eerste delen. De eerste kent iedereen, want dat is de begeleiding van Gounod's Ave Maria. En dat heeft hij slim gedaan, die Gounod. En dan hoor je goed hoe zo'n romantische melodie als Gounod's Ave Maria wonderwel past boven Bach's heldere klavierlijn in C groot.

de pianist Jeffrey Metch, een live opname uit het Corso Theater in Den Haag in 2015, op 20 december om precies te zijn, opgenomen door de Concertzender. Tot zover Geen Dag Zonder Bach, het programma werkdagelijks van 1 tot 2 uur op deze Concertzender. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door onze programmamaker Govert Jan Bach. Goedemiddag en hopelijk tot morgen.

Goedemiddag, het is 1 uur, dit is de Concertzender met ons werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door Govert Jan Bach. We gaan weer verder waar we gisteren gebleven zijn met het Wohltemperierte Klavier nummer 1 door Jeffrey Match. Wij houden natuurlijk de volgorde aan zoals door de solist wordt gespeeld. Het is wel de vraag of Bach ze allemaal zo achter elkaar heeft gecomponeerd aan zijn schrijftafel, want hij componeerde nooit vanaf het klavier. Hij componeerde ook, stelde letterlijk samen stukken die hij al had en dan vaak weer bewerkte. Bach ging ongebaande paden met zijn eerste Wohltemperierte Klavier uit 1722. Muziektheoretici uit zijn tijd, zoals Matheson, formuleerden wel hun behoefte aan een toonsysteem met alle 24 tonen, maar werkte die niet uit. Bach wel en zette daarmee een standaard in de muziekgeschiedenis. Hij gaf alle mogelijkheden van de chromatische harmonieleer in een compendium van alle tonen neer in een mooi passende matrix. Iedere toonsoort met een eigen klankkleur en dynamiek. Hierdoor schiep hij een kaleidoscoop van alle muzikale mogelijkheden in klank. Dat deed hij systematisch, maar totaal niet schools. Het is steeds afwisselend en verrassend. Korte, flitsende of felle stukken. En dan weer bezonken en meditatieve, langdurige fragmenten. Het stelt grote eisen aan de speler, bij Jeffrey Match, de uitvoerende pianist, zo dadelijk in goede handen. U kunt deze reis actief luisterend in alle toonaarden volgen, maar u kunt zich ook overgeven aan het geheel en het als een Bachiaans canto ostinato ondergaan. Uw ervaringen zijn bij ons welkom. U kent het adres: Bach, Apenstaart, Concertzender.

En dit waren opnamen die het Concertcentrum maakte in december vorig jaar in het Corso Theater in Den Haag. De pianist Jeffrey Match speelde preludes en fuga. En als u precies wil weten welke preludes en fuga dat zijn, kijkt u dan even op onze speellijst. Tot zover geen dag zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl. En Govert-Jan Bach is de samensteller van dit programma. Ik wens u goedemiddag. Tot morgen.

Goedemiddag, het is 1 uur. Dit is de Concertcenter met het programma Geen Dag Zonder Bach. Mijn naam is Joop van Zijl en de samenstelling is in handen van de programmamaker Govert Jan Bach. We zijn de afgelopen dagen bezig met het Wohltemperierte Klavier, boek 1, en wel uit te voeren door de pianist Jeffrey Match. Opname gemaakt in het Corso Theater in Den Haag in december vorig jaar. U hoort vandaag, uit te voeren door Jeffrey Match, tot slot de preludes en fuga's 15 tot en met 24. Met de laatste in B klein, en dat is Bach's geliefde toonsoort. Bijvoorbeeld van het Erbarmendich, ook meteen de langste prelude en fuga van het hele Wohltemperierte Klavier deel 1.

Las Fürstin las noch einen Strahl. Dat was BWV 198, de trouwerode. En de uitvoerenden waren de sopraan Joanna Lunn, de altus Robin Blaise, Gerturk tenor en Dominique Werner bas met het Bach-collegium Japan onder leiding van Masaki Suzuki. 17 oktober 1727 klonk dit bijzondere stuk. Op een haast humanistische, universele tekst. Geen verwijzingen naar of citaten uit de Bijbel. Wel een tekst die het smartelijk verlies van de zo geliefde vorstin een gouden glans verleent. Gesublimeerde troost. Bach sluit daar naadloos bij aan met delicate, fijnzinnige muziek. En nog wel in het jaar dat hij de muziek voor de eerste Matthäuspassie had geschreven. Heel anders van sfeer dan de Matthäuspassie. Matthäuspassie heftiger en ruiger. Bach kon blijkbaar in datzelfde jaar die beide werelden bespelen. Die van de kerk met zijn gelovige nabijheid en die van de meer afstandelijke hoofse gevoelswereld. De orkestratie is ook hoofs, met onder andere twee luiten. Men herkent er met gemak dansvormen in. Bach vond zijn muziek ook van hoge kwaliteit, want in 1731 hergebruikt hij het merendeel van de trouwerode voor zijn Marcuspassion. De tijd is dan aangebroken dat hij voor de kerk geen nieuwe muziek meer componeert, maar teruggrijpt op ouder werk van de hoogste kwaliteit. Zijn componerende libido verschuift dan naar meer abstracte werken van grote schaal voor orgel en klavercimbel. Maar in 1731 worden er wel, met zeer veel zorg, teksten gedicht door compaan Picander, die perfect gevoegd worden onder de noten van de trouwerode. Het resultaat is een prachtige passion die veel te weinig gehoord wordt. We moeten het wel met reconstructies doen, want het zijn natuurlijk allemaal hypotheses. Alleen de tekst van Picander, die hebben we over, maar de muziek is verloren gegaan. Mogelijk was er muziek, maar die is met het bombardement van Dresden in 1945 in vlammen opgegaan. Maar de muzikologen hebben overtuigend werk geleverd en zo verschijnt de laatste passie van Bach als een mooi, majesteitelijk werk met een fijnzinnig karakter. Zonder de heftigheid van de Johannespassie of de smartelijkheid van de Matthäuspassie, maar echte rouwmuziek waarin de troost prachtig verklankt is. Eerst het beginkoor hoort u, Ge Jesu, ge zu deiner Pein, en daarna de altaria, Mein Heiland, dich vergesse ich nicht.

En dit was het beginkoor Ge Jesu, ge zu deiner pijn. En de altaria Mein Heiland, die vergesse ich nicht. Uit de Marcus Passion, BWV 247. In een reconstructie van Alexander Grischolik. Uitgevoerd door Terry Wij Altus. Het knabenkantorij uit Basel. En het barokorkest Capriccio. Onder leiding van de dirigent Markus Teutschbein. Het prachtige slotkoor van de trouwerode, Königin, du stirbest nicht, komt terug als climax van de Marcus Passion. De Lutherse theologie dat Jezus voor ons gestorven is, horen we in de laatste zinnen van het slotkoor. Bei deine Grab und Leichenstein schau diese Grabschrift sollst du haben. Mein Leben kommt aus deinem Tod. Hier habe ich mich meine Sündennot und Jesum selbst in mir begraben. Qua gevoel komt dat volledig overeen met de oorspronkelijke tekst voor de koningin. Königin, du stirbest nicht. Zij zal blijven voortleven in de woorden van schrijvers en dichters en is daardoor bijna onsterfelijk. Jezus sterft wel, maar vindt plaats in onze harten, zoals de koningin ook voortleeft in onze harten en gedachten.

Het slotkoor uit de Marcus Passion BWV 247 in een reconstructie van Alexander Grischolik bij Deine Grab und Leichenstein. Uitgevoerd door Terry Wai, altus, de Knabenkantorij uit Basel en het barokorkestre Capriccio onder leiding van Markus Teutschbein. En tot zover voor vandaag geen dag zonder Bach, een werkdagelijks programma van de Concertcentrum van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en de programmasamensteller is de programmamaker Govert Jan Bach. Wij wensen u goedemiddag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender met het werkdagelijks programma Geen Dag Zonder Bach. Iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en deze programma's worden samengesteld door de programmamaker Govert Jan Bach. Dinsdag, ja, we noemen dat vaak de toetsendag. Op de toetsendag eindelijk weer eens aandacht voor het orgel. We laten weer het orgel in de Stadskerk Zur Gotteshilfe van Waltershausen in Thüringen horen. Een orgel gebouwd tussen 1722 en 1741. Bach, die oorspronkelijk uit deze buurt kwam, had het kunnen bespelen, maar dat weten we niet. Het is wel het soort orgel dat in die tijd geliefd was. U hoort orgelmuziek uit verschillende levenstijdperken van Bach. Eerst prelude en fuga in D groot, BWV 532. En dan een bewerking van het beroemde lied van Luther, Ein feste Buch ist unsere Gott, als BWV 720.

Dit waren Prelude en Fuga in D groot, BWV 532 en BWV 720, Ein feste Burg ist unser Gott. In een uitvoering van Stefano Molardi op het troostorgel van de Stadskerk zur Gotteshilfe van Waltershausen. De trio-sonates schreef Bach tussen 1727 en 1732. De tijd dat hij iedere zondag de muziek in de kerk verzorgde, maar haast geen kerkmuziek meer schreef. En zich steeds meer richtte op allerlei soorten klaviermuziek en wereldlijke muziek voor dat café in Leipzig, Café Zimmerman. De sonates hebben een lichte, zwierige toets en zijn zeer aangenaam om aan te horen. U hoort ook nog een bewerking van een concert van Vivaldi dat Bach in zijn Weimar-periode kreeg aangereikt van de jonge prins van Weimar. En die prins was een leerling van hem.

Jean Guillain-Queyras gaf een uitvoering van de cello-suites 1 tot en met 3, BWV 1007 en tot 1009. En tot zover ons programma Geen Dag Zonder Bach op de Concertzender, iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is de samensteller Govert-Jan Bach. Goedemiddag.

Het was weer 1 uur en dat betekent geen dag zonder Bach, zoals elke werkdag tussen 1 en 2 uur op de concertzender. Goedemiddag, mijn naam is Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programmamaker. In de aanloop van een bijzondere uitzending vanavond, uitzending uit het concertgebouw van de Hohe Messe onder leiding van Masaaki Suzuki, hebben wij hier nu 3 cantates door hem en zijn ensemble uitgevoerd. We bevinden ons dan in de vroege zomer 1724, waar Bach een enorme energie tentoonspreidt in het schrijven van steeds nieuwe en verbluffende cantates. In het tijdsbestek van 7 tot en met 30 juli schrijft hij 3 volledig nieuwe cantates van ongekend niveau en getuigend van grote afwisseling. Het zijn allemaal kleine dramaatjes die vaak beklemmend of zorgelijk beginnen en dan en route oplossen in ontspanning of vreugde. De structuur is meestal een wat langer beginkoor, dan recitatieven en aria's en altijd een koraal tot besluit. Koralen, oftewel kerkliederen uit de grote schat van Lutherse kerkliederen, die ieder vaak uit het hoofd kende. Dus de cantaten besloten dan altijd met een feest der herkenning. En daarna kwam de preek, maar de mensen waren door de muziek als het ware gevoelig gemaakt voor de boodschap daarin. Bach kiest voor zijn tekstschrijvers dichters die het toenmalige actuele gevoel vertegenwoordigden. Dus wat we nu zwaar of typisch vinden, dat was de thematiek van de alltaak, het dagelijks leven toen. De vorm is dat telkens een van de bekende kerkliederen, koralen, aan zo'n cantate ten grondslag ligt. Tekst en melodie van het eerste en laatste koraalcouplet worden ongewijzigd gebruikt in een openingskoor en een slotkoraal, terwijl de tussenliggende coupletten worden geparafraseerd tot recitatief en aria-teksten. Maar daarbinnen experimenteert Bach onophoudelijk. Hij speelt als het ware met de vorm. Eerst een indrukwekkend beginkoor, dan een recitatief waarin het geliefde koraal weer doorklinkt. Als hertstuk, het hart, een ontspannend heerlijk duet voor sopraan en altus. Bachs duetten zijn altijd heerlijk. In het orkest de koraalmelodie. En orgelliefhebbers zullen in deze cantate makkelijk een deel van de Schüble-koralen voor orgel herkennen, die Bach aan het eind van zijn leven samenstelde. U hoort de cantate Wir nun den lieben Gott lässt walten voor de 5e zondag na Trinitatis. Solisten en het Bach-collegium Japan, dirigent Masaaki Suzuki.

0: Dan gaan we weer terug naar 1720. Het moment dus dat Bach, komend uit Keuten, in Hamburg speelt. Onder andere omdat hij de ambaan wil hebben, dacht ik. Hè?
1: Ja.
0: Ja. En dat Reinken dan het volgende zegt.
1: Ja, Bach, de opmerking echt van de Reinken was, tot de toen 35-jarige Bach, dus is een kracht van zijn leven, moet je ook even erbij zeggen. Ja. Het citaat, ik dacht dat deze kunst verdwenen was, maar ik zie dat zij in u nog voortleeft. Ik denk dat het wel boekdelen spreekt, wat hij dus hoorde in het spel van Bach. En dat allemaal uit de mond van deze Nederlandse Duitser, Jan Adamson Reinken, zoals eerder gezegd in Deventer heette. Overigens, als het op Bachs muzikaal vereren van Reinken aankomt, moet hij wel voor die bijzondere gelegenheid in Hamburg zijn briljant virtuose Fuga in G-mol, dat is BWV 542, hebben gespeeld. En dat was voor het eerst vermoedelijk. Dat vooraf wordt gegaan door een fantasie van ongekend chromatisch harmonische complexiteit en dramatische schoonheid. Het thema van de Fuga is namelijk gebaseerd op een leuk Nederlands volksliedje. Ik ben gegroet. Dat de geboren getogen Deventernaar Reinken wel meteen zal hebben herkend bij die gelegenheid. Reinken had dat namelijk verwerkt in zijn vijfde sonatensuite uit de Hortus Musicus verzameling. Leuke is dus Reinkens groet uit 1687 aan Deventer en het vervolg daarop in 1720 met Bachs respectvolle groet aan Reinken. Mooie boog.
0: Oké, dan gaan we nu luisteren naar de Fuga in G-mol BWV 542.

0: U hoorde de Fuga en Gimmel, BWV 542. Nou, tot slot.
1: Wel, kijk, het is een hypothese, maar alles wat Bach betreft, we hebben maar eigenlijk een heel klein stapeltje met documenten, anders dan bijvoorbeeld zijn tijdgenoten Händel of Hasse of Telemann, met wie die overigens met de twee laatste nauw bevriend was. Moeten we altijd het woord hypothese erbij zeggen. Het aardige daarvan is dat zich door het Bach-onderzoek, ze noemen dat in Leipzig Expedition Bach, wat tot nu toe hypothese was, onder andere in die biografie van Christoph Wolff, zich verhardt tot feit, omdat er dus documenten opduiken die tot nu toe alleen maar of bevestigen wat Wolff in vele gevallen als hypothese stelt, dan wel ook nieuwe dingen inbrengen. En als je met een historische common sense, maar ook met gewoon logica, associatief vermogen van het gezonde type overigens, gewoon dus de weinige documenten of de meer die steeds opduiken te lijf gaat, dan kun je komen tot een beeld van Bach wat klopt.
0: Okay.
1: En of dat in de toekomst
0: weer wordt bijgesteld.
1: Wordt bijgesteld, dan zullen we dan wel zien. Ja.
0: Oké, okay, nou dat is wel heel spannend eigenlijk allemaal, het hele Bach-onderzoek.
1: Nou, dus, of
0: Rob, ik dank je heel erg voor deze nieuwe informatie die dat beeld van Bach ook weer heel erg goed bijstelt. En ik ben al haast benieuwd naar de volgende keer dat je je komt vertellen over wat er dan weer nieuw is aan ontwikkelingen.
1: Dat zal heel spannend zijn.
0: Goed, dank je wel en graag tot de volgende keer.
1: Graag gedaan.

En dat was een gesprek tussen Rob van der Hilst en Govert Jan Bach, de samensteller en programmamaker van onze programma's Geen Dag Zonder Bach. We zijn er aanstaande maandag weer, maar inmiddels wensen wij u prettig weekende en tot maandag.

Goedemiddag, dit is de Concertzender. Het is 1 uur geweest, dat betekent geen dag zonder Bach. Ik ben Joop van Zijl en de programmamaker is Govert Jan Bach. Een bijzondere week. Het is de laatste week voor ons zomerreces, mag ik het zo noemen. En wel met nieuwe cd's. 2 onderscheidingen voor Bach-opnames. En verder, heel bijzonder, een nieuw café Zimmerman. En dat hebben we nu met de geliefde cellist Joachim Eilander. Hij is onze gast in Café Zimmerman, ons Café Zimmerman zullen we maar zeggen, op zaterdagmiddag 2 juli om 16:30 in een muzieklokaal in Utrecht. Dat ligt aan, een beetje ingewikkeld adres, Bemuurde Weert OZ 13. Dat OZ bestaat, betekent eigenlijk aan de oostelijke kant. Bemuurde Weert OZ 13. Dat is het verlengde van het begin van de Oude Gracht. Het is maar dat u het weet. En dit is een echt Café Zimmerman in een horecaomgeving waar de muziek in ere staat. Komt naar deze prachtige locatie met perfecte koffie en taart en op niveau geserveerd. En dan zal Joachim Eilander suite spelen van zijn nieuwe, zeer goed ontvangen cd. En, let u op, ook uw vragen gaarne beantwoorden. U hoeft zich alleen maar op te geven. Doet u dat dan bij Bach, apenstaart, concertzender.nl. Bach at concertzender.nl. En u bent dan welkom zonder entreeprijs. Nou, dat is echt iets voor ons, voor de Hollander. Vanwege de live-opname moet u wel een beetje op tijd aanwezig zijn. Namelijk, om 16:30 begint het, bent u daar om 16:45. Dus aan de Bemuurde Weert OZ 13. Ja, lastig adres, maar goed. We gaan nu eerst luisteren naar die prachtige tweede suite in D-klein BWV 1008. Gespeeld door de man die dan ook in Café Zimmerman zal zijn, live met Joachim Eilander.

Dit was de cello suite nummer 2 in D-klein, BWV 1012, gespeeld door de cellist Joachim Eilander. Joachim Spel wordt hoog aangeschreven. Zijn stijl is een mooi midden tussen een wat strakkere barok en de vaak te ronkende romantische interpretaties. Joachim heeft zijn strepen al goed verdiend als cellist van het vermaarde Rubens strijkkwartet, maar dat is helaas opgeheven. Maar de muziekwereld weet hem te vinden. Zeker als je de virtuose 6e suite van Bach hoort. Soms onspeelbaar moeilijk, maar de majestueuze afsluiting van dit echt chef d'œuvre, de 6 solo-suites voor cello. Oorspronkelijk geschreven voor de cello piccolo, een hogere cello, maar het kan ook op de gewone met wat kunstgrepen. U kunt dat allemaal in ongedwongen sfeer vragen tijdens dat Café Zimmerman op 2 juli in Utrecht, wat ik eerder aankondigde. Hier is dus ook Joachim Eilander, maar dan op cd.

Ich will den Kreuzstab gerne tragen, BWV 56, uitgevoerd door de Bas Peter Kooi en Philip Herwegen en het Collegium Vocale Gent. En tot besluit de minder bekende kantate Der Friede sei mit dir, BWV 156. Deze kantate stamt uit de Weimar-periode en is dus lang voor de twee Leipziger baskantates geschreven die u net hoorde. Ook deze kantate krijgt bij Peter Kooi en bij Herwegen alles wat hij nodig heeft.

De Friede sei mir dir, BWV 156 was dat. In uitvoering van Peter Kooi, Bas en Philip Herrewegen met het Collegium Vocale. En zo besteden we aandacht aan een wel wat oudere cd van Peter Kooi, de Bas, die op 17 juni in Leipzig in het Altes Rathaus de Bach-medaille van de stad Leipzig ontvangt. En dat is een hele eer. John Elliott Gardiner heeft hem bijvoorbeeld ook gekregen. En nu dus Peter Kooi. We komen binnenkort nog wel eens terug op Peter Kooi met een groot portret. En tot zover dit programma Geen Dag Zonder Bach. Een programma van de Concertzender van 1 tot 2 uur. Ik ben Joop van Zijl en Govert-Jan Bach is de programma samensteller. Goedemiddag.

Uitzending Geen Dag Zonder Bach van het eerste semester van dit jaar, 2016, krijgt u de Johannespassie te horen uit een nieuwe cd-box in de uitvoering van René Jacobs. Het is ongebruikelijk dat we zo midden in het jaar een passie van Bach laten horen, maar let goed op, dat is alleen in Nederland. Overal in de wereld worden Bachs passionen het hele jaar door uitgevoerd. En zo deed René Jacobs zijn Matthäuspassie eens in september. Hier in Nederland. Een steruitvoering, maar de zaal zat voor de helft met vrijkaartjes niet vol te krijgen. Jacobs zet een nieuwe standaard met deze kerstverse Johannespassie. Net als zijn roemruchte Matthäuspassie 2 jaar geleden. Enorm gepassioneerd weet hij het theatrale effect in de muziek aan te brengen zonder dat het overdreven wordt. Het klinkt enorm geprofileerd, met oog voor details, maar ook een grote lijn. En daar kunnen ze in Naarden nog wat van leren. Jacobs speelt met de bezettingsaanpak. Hij wisselt solozangers, de concertisten, af met riepianisten, de vullers, en wel op een zeer overtuigende wijze. Hij geeft veel extra dynamiek die de Johannespassie al zo kenmerkt. Hij heeft weer een keur aan solisten, die we nog niet allemaal zo goed kennen, maar die weer ontdekt zijn door Jacobs. Verder zijn vast koor en orkest, het Riaskoor en de Academie für Alte Musik Berlin. En wat een opname in surround ijzingwekkend soms in de Turbekoren, het volk, kippenvel. Een mooie dvd erbij over de totstandkoming, een mooi boekje met passend schilderij met de genadentroon. Wat ons betreft een hele hoge nominatie voor onze Bach-CD-verkiezing eind van dit jaar.

Dat was de Johannespassie, althans de nummers 1 tot en met 20, uitgevoerd door het Rias Kamerkoor en de Academie voor Alte Muziek uit Berlijn, onder leiding van René Jacobs, met als solisten de tenor Werner Gura als evangelist, Benno Schachtner, countertenor, Sune Im, sopraan, Sebastian Kohlheb, tenor en Johannes Weisse, bas in de Christuspartij. En tot zover geen dag zonder Bach voor vandaag, de concertzender van 1 tot 2. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is Govert-Jan Bach. Goedemiddag, tot morgen.

Dit is de Concertzender. Goedemiddag, het is 1 uur geweest. Ons programma Geen Dag Zonder Bach. Zoals iedere werkdag van 1 tot 2 uur. Mijn naam is Joop van Zijl en de programmamaker is samenstelling.